Nou is het puur onvermogen of gewoon gebrek aan liefde? Puur onvermogen of gebrek aan liefde? Is het onvermogen of gewoon gebrek aan liefde? Puur onvermogen of gewoon gebrek aan liefde? Is het puur onvermogen of gewoon gebrek aan liefde? Puur onvermogen of gebrek aan liefde? Nou is het onvermogen.

0: Dat was Typhoon met de track IJswater. We laten voor nu de artiesten op het festival even voor wat ze zijn. We gaan even luisteren naar een aantal Wicked Jazz tracks in het algemeen. Ik heb er eentje uitgezocht die heet Sing It Back van Moloko. Dat was oorspronkelijk een heel ander nummer. Veel meer ja, een soort van avant-garde percussie ding. Waar op een gegeven moment een remix is van gemaakt. En die is heel erg populair geworden. Heb jij die track vaak gedraaid?
1: Ik was sowieso Moloko fan vanaf het eerste uur. Vanaf het eerste album.
0: Ja.
1: Do you like my tight sweater?
0: Mm-hmm.
1: Dat vond ik altijd bizar. Want dat was ook wel zoiets van... Er zit jazz in, er zit soul in, er zit funk in. Maar er zit ook punk in.
0: Oh, ja.
1: En er zit ook opera in. En er zat alles door elkaar.
0: Ja.
1: En dat vond ik op zich al heel erg mooi. Toen kwam het album daarna uit. Daar stond Sing It Back op.
0: Ja.
1: En dat was inderdaad een leuk liedje. Niet meer dan dat. Dit is eind jaren 90 geweest. Heel veel dingen werden geremixed voor de dansvloer. En Boris Lukos uit Duitsland, die had de eer om dit nummer te remixen. En dat was spot on.
0: Ja.
1: Dat was meteen zo raak. Vergelijkbaar, misschien kan je dat nog herinneren, Everything But The Girl, de track Missing. Is ook een plaat uit de jaren 90 wat als liedje zelf ja, leuk was, maar toen was het plotseling Todd Terry. En die had daar zijn draai aan gegeven met een housebeatje.
0: Mm-hmm.
1: Ik zeg het heel oneerbiedig, want Zo is het natuurlijk niet. Maar om het even wat meer beelden te krijgen.
0: Ja.
1: Zo heeft hij die plaat eigenlijk bekendgemaakt bij het grote publiek. Want anders was het niks geworden. En Boris Lukos heeft hetzelfde gedaan met die Moloko-track. Die plaat was meteen een hit. Omdat het plotseling een liedje werd waar iedereen heel vrolijk van werd. Want er was een beat onder.
0: Ja.
1: En het had veel meer body plotseling.
0: Oké, we gaan eerst even luisteren naar het origineel een stukje. En dan krijgen we de hit Sing It Back van Moloko.

0: Dat was Sing It Back van Moloko, een duo bestaande uit producer Mark Bryden en zangeres Royston Murphy. Goed voorbeeld dus van een wicked jazz track die een groot hit is geworden. Zijn er andere voorbeelden van, Phil?
1: Nou, je had er nog één en dat vind ik ook wel een heel mooi voorbeeld. Mm-hmm. Propellerhead met History Repeating is typisch zo'n voorbeeld wat eigenlijk... Je kan er op allerlei verschillende manieren luisteren, maar het is eigenlijk gewoon mainstream.
0: Hmm.
1: En er zitten rock-invloeden in, er zitten pop-invloeden in, er zit gospel in. Het is heel breed.
0: Juist.
1: En dat vind ik wel een prachtig voorbeeld. En dan heb je ook nog de stem van Shirley Bassey eroverheen. Ja, dat is helemaal af. Dus...
0: Epic.
1: En absoluut. En dit zijn wel, je hebt echt twee mooie voorbeelden genoemd van platen die ook nog steeds relevant zijn.
0: Mm-hmm.
1: En die gewoon overal nog steeds werken en nog steeds hun verhaal vertellen.

0: Dat was het nummer History Repeating uit 1997, gemaakt door producers Will White en Alice Gifford, oftewel Propellerheads. Een ander nummer waarvan ik me afvraag of die ook misschien binnen het genre Wicked Jazz valt, is van een artiest die heel erg bekend is. En ik ben benieuwd naar jouw mening daarover. Het nummer Can't Stop the Feeling van Justin Timberlake. Is dat ook Wicked Jazz?
1: 100%, helemaal.
0: Ja?
1: Ja, ja. Justin Timberlake maakt eigenlijk al vanaf dag 1, los van NSYNC en whatever die heeft gedaan, is het een souljongen.
0: Ja.
1: En dat hoor je nog steeds. Heb je altijd gehoord in al zijn muziek wat hij heeft gemaakt. Heel duidelijk voorbeeld natuurlijk is Michael Jackson geweest voor hem. En dat hoor je ook terug. De vergelijkingen met Don't Stop Till You Get Enough en deze hit Can't Stop That Feeling. Die zijn, ik zie het eigenlijk elke dag wel een keer voorbij komen.
0: Ja, ja.
1: Op een website, een blog of Facebook of wherever. En het klopt gewoon. Het is vrolijke, eigentijdse disco. En het is gewoon een heel vrolijk liedje. En het is, het heeft soul.
0: Ja.
1: En dat is, vind ik wel heel belangrijk. Het hoeft namelijk niet altijd jazz te zijn bij ons. Het moet, de zwarte draad is... Voor de feestjes en alles wat we doen, is jazz. De rode draad is dat de live muzikanten meespelen. Maar voor de rest is het gewoon is de soul, de zwarte muziek, het gevoel wat het meebrengt. Dat is heel belangrijk en dat doet deze plaat absoluut.

0: Dat was het nummer Can't Stop the Feeling van jonge, nieuwe, opkomend talent uit Amerika, Justin Timberlake. Ik hoop van harte dat hij door dit radioprogramma wat meer in de kijker komt. Ik bedoel, hij kan het goed gebruiken. We gaan verder met een andere track die jij hebt uitgezocht. Dat is Blaze met My Beat.
1: Ja.
0: En dat is echt een soort van poëtisch, bijna spoken word-achtig ding over het effect wat muziek op je kan hebben. Wat wel intrigerend wat dat betreft. Kun je daar iets over vertellen?
1: Nou, precies wat jij zegt. Dat is het nummer heet ook My Beat. Het is, op een gegeven moment zegt ze ook van, can you really dance to my beat?
0: Mm-hmm.
1: Ik hoorde deze plaat op een verzamelaar, The Rebirth of Cool.
0: Oh ja.
1: Dat was ergens eind jaren 90. En Blaze kende ik wel als, ja, ook weer, net als Mastered Work en For Hero, twee producers, DJ's die gewoon veel hebben gedraaid, veel muziek kennen en ook op een gegeven moment muziek gaan maken.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dit kwam voorbij en het was eigenlijk voor mij een soort van epiphany. Het was echt van, wauw, dit is precies wat ik eigenlijk wel altijd heb gemist. De combinatie van warme, soulvolle muziek, mm-hmm. maar wel gecombineerd met de energie van dance.
0: Ja, ja, ja.
1: En die plaat, die daar zit alles in wat mij betreft. Hij werkt nog steeds op de dansvloer.
0: Ah, kijk eens aan.
1: Op elke dansvloer. Dat is wel heel mooi.
2: As we dance to a beat that seems out of time, to the one you feel in the metronome of your mind. Does it offend you that our rhythm looks strange or causes your thinking to be rearranged? Could it be that you would understand this beat to which we dance more clearly had you been given a chance? So as you struggle to find the feel with your feet, ask yourself, can you dance to my beat?

0: Dat was Blaze met My Beat. Phil, zou je misschien nog iets over jezelf kunnen vertellen en over de geschiedenis van Wicked Jazz Sounds?
1: Iets over mezelf vertellen is dat ik ondertussen in 1967 ben geboren. Mm-hmm. En vanaf mijn vierde, vijfde al plaatjes draai.
0: Kijk eens aan.
1: Pas op mijn twaalfde heb ik het ook serieus voor mensen gedaan. Mm-hmm. En dat is eigenlijk nooit gestopt. Dus in de loop van de jaren is er Wicked Jazz Sounds uit ontstaan. Mm-hmm. En dat is zo'n beetje, eigenlijk de naam is ontstaan vanwege lokaal radioprogramma op Amstelveen Lokaal.
0: Okay.
1: Dat was eind jaren 90. En sinds 2002 is het ook een daadwerkelijk bedrijf geworden. Organisatie van clubnachten, feestjes, mm-hmm, en optredens door het hele land op diverse festivals, podia. We hebben een zevental cd's uitgebracht, verzamel-cd's onder die naam.
0: Kijk eens aan.
1: Er zijn twee bandalbums uitgebracht door de muzikanten met wie we al jaren in de clubnachten werken. Mm-hmm. Diverse radioprogramma's gedaan. Tenminste, één radioprogramma op diverse radiostations eigenlijk, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: En we zijn nog steeds bezig, 14 jaar later, nog steeds elke week een clubnacht en heel veel lol hebben.
0: Kijk eens aan.
1: En we, dat zijn Mannen van de Zee en ik, want wij hebben Wicked Jazz Sounds opgezet.
0: Hartstikke mooi. We gaan om het uur af te sluiten weer terug naar het festival. Er zijn nog twee tracks die we gaan draaien ervan. Als eerste is een Engels ensemble genaamd Woo 15. Kun je daar iets over vertellen?
1: Woo 15 komt uit Londen.
0: Ja.
1: Dus twee jongens uit Londen die daar... de een heeft een heel trio kwartet waar hij mee speelt. De ander maakt heel veel elektronische dingen. Mm-hmm. Maar... ze hebben ook een projectje samen gedaan en dat beviel ons zo erg. Dat is ook ontzettend Wicked Jazz Sounds, als je het hebt over het gevoel Wicked Jazz Sounds. Mm-hmm. Want dit is heel sferisch en dat past ook weer heel erg bij de radioshows die ik in het verleden heb gedaan. Overigens nog steeds doe op Red Light Radio. Mm-hmm. Waarbij ik heel veel dingen ook kan draaien die wel Wicked Jazz Sounds gevoel hebben, maar niet per definitie dansbaar zijn.
0: Oh, oké. Okay.
1: En ja, ja. Daar horen dit soort dingen ook heel erg bij. Mm-hmm. Dit is overigens dit is een hele sferische track. Dit is niet heel erg goed reflecteerd wat zij live of draaien of zelfs uitvoeren. Mm-hmm. Want dat is wel veel dansbaarder.
0: En gaan ze ook, is het ook een combinatie van DJ en instrumentale dingen?
1: Het is nog een verrassing hoe ze gaan komen.
0: Kijk eens aan.
1: Het is, ik heb zelf het idee dat het gewoon alleen een DJ-set wordt. Mm-hmm. Maar het zou zomaar kunnen dat een van de twee ook iets aan elektronisch instrumentatie meeneemt. Al is het een sampler waarbij ze gewoon live heel veel dingen kunnen maken.

0: Dat was Woo 15 met de track Space and Time. Zijn we weer aangekomen bij de laatste track van deze uitzending over het Wicked Jazz Sounds Festival aanstaande 25 juni in Amsterdam. En dat is een track van een Nederlandse band genaamd Kou.
1: Kou, de vogel Kou. Mm-hmm. Ik moest het zelf even vragen, want ik had zelf nog nooit van de vogel gehoord.
0: Ja.
1: Dus ik heb het zelf ook maar eens even bij ze nagevraagd. Vorig jaar stonden ze ook al op ons festival, op het kleine podium wat wordt gehost door de organisatie Nightcare.
0: Mm-hmm.
1: Dit jaar staan ze daar weer. En er kwamen allemaal mensen naar me toe die zeiden van, oh, we hebben net Kou gezien, dat was echt fantastisch. We hebben begin december vorig jaar een Wicked Weekender georganiseerd in de Sugar Factory in Amsterdam.
0: Mm-hmm.
1: Waar we onze wekelijkse clubnacht op zondag hebben.
0: Ja.
1: En op de zondagavond van het Weekender hadden we voor de clubnacht een live avond waar zij stonden. Dat was voor mij de kennismaking met Kou.
0: Mm-hmm.
1: En ik was meteen weggeblazen. Ik had echt zoiets van, dit is echt, echt fantastisch. Volgende week, zeg ik het goed, aankomende vrijdag, donderdag, vrijdag, 27 mei in ieder geval, komen ze met hun album uit.
0: Ah.
1: En de track die je zo gaat horen, die is exclusief, want die is nog niet uit, zeg maar, officieel. Dat is wel leuk. Zij zijn nou ook bezig met een album, want daar vraag ik dus al half jaar om.
0: Mm-hmm.
1: En ze zijn dus nu is het eindelijk klaar en nu mogen ze dan ermee naar buiten. Het zijn drie jongens, mm-hmm. Drums, bas en Hammond.
0: Juist.
1: En de drummer en de Hammond speler, de organist, die zijn allebei nog geen 20.
0: Wow.
1: En zijn en vooral de organist die heeft, behalve dat hij zijn Hammond aan de achterkant helemaal uit elkaar heeft gehaald en open heeft getrokken, ook nog wat elektronica bij.
0: Ja.
1: Ik vind dat het gewoon heel erg jaren 70 uptempo funk klinkt.
0: Ja.
1: Zelf vinden ze dat ze live house maken. Dus
0: ja.
1: De waarheid ligt ergens in het midden.
0: Interessant.
1: Ik vind het heel interessant. Ik vind het ontzettend leuk. Het zijn jonge gasten die ontzettend enthousiast zijn en hele fijne, energieke muziek maken.
0: Mm-hmm.
1: Wat zeg maar een beetje de rode draad van het festival is. Een hele fijne, energieke dag met mooie namen.
0: Tegelijk.
1: En er is nog een derde podium, want ik had het net over twee podia. Er is nog een derde podium waarbij we de clubnacht uit de Sugar Factory proberen te vertalen naar een festivaldag.
0: Oh ja.
1: En dat is waar de DJ's met muzikanten, net als in de Sugar Factory, gewoon lekker de hele dag vrolijk een feestje gaan bouwen.
0: Kijk eens aan. En ben jij daar ook nog te zien als DJ?
1: Daar ga ik zeker ook nog zijn.
0: Kijk eens aan. Hartstikke mooi.
1: Ja.
0: Goed, dankjewel voor alle informatie, alle tracks en het organiseren van het festival.
1: Bedankt voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan. We gaan luisteren naar het laatste nummer, Sommerhop, van de Nederlandse band Kou.

Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio. In deze vierde aflevering van Noorse Nu Jazz hoort u vernieuwende muziek uit Noorwegen. Erland Dalen, 1971, is een Noorse drummer en percussionist. Hij heeft sinds de jaren 90 meegewerkt aan 130 albums. En dat van artiesten als Mike Patton, Madrugada, Eivind Orset en Arve Henriksen. Het album Blossom Bells uit 2015 is zijn tweede soloalbum. Hij speelt alle instrumenten zelf, maar heeft het album samengemaakt met leden van de band Exploding Plastics. Zo combineren zij elementen van krautrock, ambient en avant-garde jazz. De albumtitel verwijst naar een speciaal gemaakte klok die op het album wordt bespeeld. Ook hoort u een zingende zaag, een cakevorm en diverse percussie-instrumenten uit de jaren 20 van de vorige eeuw. En die komen allemaal voorbij in de nu volgende nummers van Erland Dalen.

0: dat is een andere koek.
1: Ja, dat is toch best een intense manier, die meneer Jarrett.
0: Ja, niet te geloven. Ik vind het vooral hoe die tegen het einde op een gegeven moment voor elkaar krijgt om in een bizar stukje ineens een mazier te spelen. Dat is, nou ja, ik kan eigenlijk niet bij. Dat is, waar dit vandaan komt, vind ik echt van onwaarschijnlijk hoog niveau. Onwaarschijnlijk hoog. Echt, niet, ja. Maar dat is mijn gevoel. Ik vind het heel gaaf. En ik zie jou nu ook naar mij kijken. Zo van, ik snap er helemaal gereed van.
1: Nou ja, ik heb... Keith Jarrett heeft mij nooit zo getrokken. En het is ook niet wat ik blijf luisteren. Maar misschien ben ik gewoon te blij en naïeve eikel daarvoor of zo.
0: Oh, oké. Okay. Ja, dit is niet echt funky, zeg maar.
1: Nee. Maar het is wel heel intens. Het is wel, ja. Het is een soort van intensiteit van hele heftige klassieke muziek. Maar dan gebruikmakend van meer modernere pianistische technieken en zo.
0: Ja. En vrij spelen met de sound en de technieken die uit klassieke muziek komen. Dus hij performt op een heel hoog niveau. Terwijl hij toch volgens mij een vrije route heeft.
1: Ja, ja.
0: Ik kan me niet voorstellen dat dit de take daarna nog een keer zo klinkt.
1: Ja.
0: En toch is de perfectie echt onwijs hoog.
1: Ja, ja.
0: Het niveau van perfectie. Het klopt niet helemaal, maar dat maakt niet uit. Weet je, hij heeft het lef om voortdurend een route te willen vinden en ook te vinden. Dus hij stapt op een stroom en dat staat op deze opname. Ja, ik vind dat echt buitengewoon.
1: Ja,
0: ik
1: kan me heel goed voorstellen. Ja. Gaaf. Wat hebben we nog meer?
0: Now for something completely different. Zal ik het gewoon aanzetten?
1: Ja.

0: Dat lijken mij de Brecker Brothers.
1: Ja, dat zijn het ook, ja. Ja, dat je bijna denkt van, die solo's er wel uit kunnen laten. Ja, ik had dit stuk al heel lang niet gehoord. Als ik het eerder geluisterd had, had ik een ander Brecker Brothers stuk gekozen. Maar ik vind dat thema wel echt mega funky met die gitaar.
0: Ja.
1: Dus ja, en wat wij altijd hadden, wat altijd een beetje lelijk is om te zeggen, is dat wij die nummers altijd draaiden en dan probeerden de solos van Randy Brecker over te slaan om dan gelijk naar Michael te gaan luisteren.
0: Ah, ja?
1: Maar Randy Brecker speelt toch ook wel fenomenaal goed.
0: Ja. Het doet mij denken aan, want dit is wel echt jazz rock ook, of niet?
1: Ja, ja.
0: En bijna zo'n idee van dat de slash akkoorden, dus zeg maar een akkoord met andere basnoten onder, dat zeg maar de power chord zijn van de jazz rock, die van de Brecker Brothers.
1: Ja, zeker, ja.
0: Grappig.
1: Ja, veel gitaar, hè, hier.
0: Mm-hmm.
1: Ja, laten we, ja, er zit ook een Rhodes in natuurlijk, maar de gitaar is hier wel de baas nog, zeg maar.
0: Ik vind het een lekker nummer.
1: Ja, ja, ja. Ik heb er nog heel wat anders.
0: Ja.
1: Take 6 met een special guest.
0: Oeh.

0: Jemig.
1: Hartstikke idee. Ja, dan ben je weer wakker, hè?
0: Ja, wauw. Ja. Wat is dat toch effectief, zeg?
1: Ik heb een keer 6 uur op een vliegveld zitten wachten met een tas in Griekenland.
0: Mm-hmm.
1: En ik kon echt niet wakker blijven. En toen was het laatste redmiddel om take 6 aan te zetten. En toen ben ik echt serieus nog 3 uur wakker blijven zitten.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Ongelooflijk. Met, hoe heet je ook weer? Ray
1: Charles. Charles. Ja. De zanger.
0: Mooie combinatie.
1: De zanger die er ooit geweest is, wat mij betreft. Het volgende dingetje hoop ik dat ik de goede track heb uitgezocht. Ik zet hem gewoon aan. Hij is van iemand die jullie niet gaan benoemen, denk ik. Maar sommige mensen kennen het.

0: daar geeft hij de grap nog even weg, zoals je hoort. Hij zit met een drummer mee te spelen.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, je hoort twee keer hem.
1: Want hem is Lyle Mays.
0: Lyle Mays, ja, de pianist van...
1: Pepmentini.
0: Van Pepmentini. En ik heb begrepen van wie zei dat nou laatst, dat hij boekhouder is nu of zo.
1: Oh ja?
0: Ja, dat hij niet meer speelt. Maar dat kan me bijna niet voorstellen. Dat heeft toch echt wel een carrière.
1: Nou, misschien doet hij dat ook heel virtuoos.
0: Ja, is heel virtuoos, ja. Ik moet wel zeggen dat... ik weet nog dat ik had pianoles van Henk Elkebout op het conservatorium.
1: Mm-hmm.
0: En die man die leeft niet meer, maar die zei ook over deze man... Oh ja, dat is wel die pianist, die heeft niet zo goede time. Nou, hij heeft die best een goede time, want hij speelt dit heel goed. Maar ik hoor hem wel inderdaad een beetje driften over de time heen.
1: Hmm.
0: Nou was Henk Elkebout ook een soort timing monster natuurlijk.
1: Okay.
0: En laten we daar dan ook gelijk even naar luisteren. Ik heb een mooie plaat van Rogier van Otterlo.
1: Ja.
0: Looking Back.
1: Okay.
0: En daar speelt Henk Elkebout Van der Roads op.
1: Oeh, ik ben heel benieuwd.
0: Heel benieuwd.

0: Nice, hè?
1: Waanzinnig.
0: Ja, echt gek.
1: Want wat een dramatische achtbaan ook gewoon.
0: Ja, onwijs, hè? Ja. Ja, ja, zo'n lang stuk. En je hoort het, ik heb er gewoon een plaat, die plaat gekocht en hem op een bandje gezet toen. Ja. En dat bandje is vervolgens weer op een cd gegaan. Nee, ik denk dat ik alsnog weer de plaat erbij gepakt heb toen.
1: Ja, ja.
0: Want ik heb die plaat wel.
1: Mm-hmm.
0: Maar echt super tof.
1: Heel mooi.
0: Ja, ik heb ook nog dingen van de radio van hem. Maar dat was sowieso een ongelofelijke man. Ik kwam bij hem de les binnen. De eerste les, toen zei hij, waarom weer les van mij? Ik zei, nou, ik heb u horen spelen, zeg maar je... Ik heb u horen spelen op de Vorstpropelavond. Oh, dus je kent me niet. Zei hij, oh, dus je kent me niet. Ik zei, nou, nee. Nou, ik heb altijd heel veel gedaan, hoor, op de radio. Dit, weet je, nu klinkt het alsof het een domme gast was, maar het was echt een fenomeen. En helemaal te spelen. Een beetje te far out spelen ook eigenlijk, maar heel gaaf.
1: Te gek.
0: En zo spelen, ja. Fenomenaal.
1: Goed, tot zover Frans. Dankjewel Frans voor al je mooie nummers.
0: Cool.
1: We gaan nog twee nummers draaien. Eentje is van Frans zelf, dat heet Yellow Cab. Komt van zijn cd Persona. En het laatste nummer heet Always and Forever van Pat Metheny. En daar speelt mee Toets Tielemans. Goedenavond en dankjewel voor het luisteren.

0: Ja, dames en heren. Zo eindigt deze maandelijkse uitzending van Chris Teven Kruiswijk.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: In deze aflevering van Jazz Not Jazz hoort u twee nieuwe en vernieuwde albums uit 2016. We beginnen met de band Bad Bad Not Good, afgekort BB&G, en wel met het album 4. BB&G komt uit Toronto, Canada en bestaat uit drie muzikanten. Matthew Tavares, toetsen, Chester Hansen, bas en Alexander Sovinsky, drums. De band is bekend om haar interpretaties van hip-hop nummers en samenwerkingen met rappers als Danny Brown en Ghostface Killah. De drie muzikanten ontmoeten elkaar in 2010 bij een jazzworkshop op Humber College, een Canadese universiteit. En ze speelden daar een hip-hop nummer na, maar dat viel niet in goede aarde bij de leraar. Daarna uploaden ze het nummer op YouTube en komt het onder de aandacht van een rapper, namelijk Tyler, the Creator. En hierna gaat het nummer viral, zoals dat tegenwoordig heet, dus verspreid over duizenden luisteraars via internet. In 2011 brengt de band haar eerste album uit op website Bandcamp. 4 is het vierde album van BB&G, op papier een jazz trio, maar de muziek is een mix van instrumentale hip-hop, soul en elektronische ritmes. U hoort nu vijf nummers van het album 4. Hier is BB&G.

Shit.

I've watched you for so long. I must have you.

0: Dit uur Jazz, Not Jazz werd voor de Concertzender samengesteld door Jasper van der Minne. Alles over dit programma vindt u terug op concertzender.nl.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

0: Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Jazz Now Jazz Radio op de Concertzender. Mijn naam is Steven Kruiswijk en deze week, of deze maand, hebben we weer een uitzending samen met een vriend van mij. Wederom een muzikale vriend en wederom uit Leiden, Lo van Gorp. Goedenavond, Lo.
1: Ja, goedenavond. Leuk dat ik hier mag zijn en dat ik mijn favoriete liedjes mag tentoonspreiden.
0: Ja, te gek. Mensen kunnen jou misschien kennen als achtergrondzanger bij Marco Bussato al een hele tijd.
1: Zelf
0: ook begenadigd zanger en alt-saxofonist.
1: Ja.
0: Het schijnt zo te zijn, toch?
1: Het schijnt zo te zijn. ik doe inderdaad al heel lang de koortjes bij Marco. En heb het ook 10 jaar lang bij Treintje in de band gedaan. Mm-hmm. En ook saxofoon gespeeld. En werk heel veel met het Metropool Orkest. Kom er vandaag nog vandaan.
0: Kijk eens aan.
1: En daar heb ik heel veel mooie momenten mogen meemaken met allemaal grote namen van binnen en buitenland. En super gaaf om juist als backing vocalist met zoveel verschillende mensen te werken. En zoveel totaal verschillende dingen ook te doen. Die allemaal super inspirerend kunnen zijn.
0: Mooi, mooi, mooi. Ja. We begonnen net met een track ook van een vocalist, maar dan een trompet. Wat was dat ook alweer?
1: Dit was Chet Baker van zijn album Chet. Mm-hmm. Ik vind die sfeer zo waanzinnig mooi, zo sereen. Het is echt, het is gewoon geen spel tussen te krijgen. Het is zo waanzinnig ook hoe die drie samenspelen, die drie blazers ook. Zo sumier en zo mooi, rechtlijnig en gewoon geen bullshit, geen gedoe, geen noot te veel. Dat vind ik echt daar ook sowieso eigenlijk wel heel erg van.
0: Ja, te gek. Nou, we gaan dus een uur luisteren naar nummers die je hebt uitgezocht. Wat is het tweede stuk?
1: Het tweede stuk, dan moet ik een beetje kiezen. Maar ik wil dit stuk wil ik heel graag laten horen. Dat is wel toen ik dat voor het eerst hoorde. Ik hoorde dat bij een vriend van mij. En toen was ik echt aan de grond genageld van Jezus, kan iemand zo piano spelen? Dus een solo piano stuk van Lau Mees. En het heet Mirror of the Heart.

0: Ja, dat is ook best wel te gek.
1: Nou, hè? Ja, ik was echt helemaal van mijn sokken geblazen. Ik dit voor het eerst hoorde. Dat iemand zo hemels piano kon spelen.
0: En, ja.
1: Ja, gewoon zo diep en ook zo luchtig en alles. Ja, ja. Waanzinnig. Echt,
0: te gek.
1: Ongelooflijk. Ja, dan gaan we voor iets heel anders nu.
0: Oh.
1: Ja, want ik heb ook een enorme voorliefde voor soul nou ja, Stevie Wonder is, mm-hmm. is daar wel ongeveer een van mijn allergrootste helden in.
0: Ja.
1: Zowel qua composities als qua zingen. Absurd mooie liedjes. Het volgende liedje is wel een van mijn all-time favorites. Het heet Visions en het is van de plaat Inner Visions van hem uit 1973. Die gast was 23 en dan schrijf je zoiets.
0: Ja, fantastisch.

0: Ja, Stevie.
1: Stevie, ja, de genius. Ja, ongelooflijk. Die man heeft zo absurd veel, veel en zo goede muziek gemaakt en geschreven. En die songs, dat zijn allemaal zulke belachelijk goede liedjes.
0: Mm-hmm.
1: En ja, deze plaat, ik zei het net, is toevallig uit mijn geboortejaar. Ik heb hem echt veel en veel later pas ontdekt. Want bij ons thuis werd eigenlijk... Ja, mijn ouders die luisterden alleen de klassieke muziek. En mijn vader is zelfs een heel erg fervent klassiek muziekliefhebber en luisteraar.
0: Okay.
1: Er mocht ook nooit iets anders gebeuren als die muziek aanstond. Dus het was echt... Was gewoon alleen muziek. En dat is dan belangrijk. Dat deed hij dus meestal ook in zijn eigen studeerkamer. Maar... En mijn moeder was de hele dag door het huis aan het zingen. Maar dat waren ook allemaal klassiekachtige dingen, zeg maar. Dus ik heb die hele jazz en pop en soul... en dat heb ik allemaal pas veel later. Pop is wel via mijn oudere broers en zussen binnengekomen.
0: Uh-huh.
1: En daar is het volgende liedje dan weer een voorbeeld van. Maar het grappige is dat eigenlijk als ik mijn hele lijst zou bekijken... is er echt niets verder bij van wat uit mijn eigen... wat uit mijn eigen tijd is en wat dus is blijven hangen. Want ik vind allemaal dingen van vroeger eigenlijk veel gaver dan dingen van nu. En dat heb ik altijd al gevonden. Dus ook toen ik op middelbare school zat. En dan had ik ook, ik weet het niet. Ik vind het niet zo leuk. En dat komt dan altijd veel later, dat ik dan dingen herken die dan in die tijd eigenlijk toch best wel gaaf zijn geweest. En dan zie ik dat eigenlijk pas 10 jaar later.
0: Ja,
1: dus dat is heel handig. Daar word je heel rijk mee met deze... gift, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Maar niet thuis. Nee, maar dit volgende liedje is wel... Dat is wel een paplepel liedje. Ik heb als kind een paar jaar in Italië gewoond.
0: Mm-hmm.
1: En toen kocht mijn zus volgens mij het album van Claudio Baglioni. Dat is nog steeds wel een van mijn Italiaanse favorieten. Ook deze meneer schrijft absurd mooie songs en ook verschrikkelijk mooie teksten. Je moet het maar kunnen verstaan, zeg maar. Maar het is echt gewoon poëzie. En dan

Ja, dat was Stuff with Tatum. En we gaan nu naar Nederland kijken. En ook daar hebben we nieuwe releases. Onder andere van Bart Weerts, saxofonist Bart Weerts. Met zijn nieuwe plaat Beneath the Surface. En we gaan naar een track luisteren van deze plaat. Met de titel Casse les Dos.

Time After Time. Een Cyndi Lauper hit. In deze uitvoering gespeeld door The Bad Plus, het legendarische pianotrio, die nu ook terug zijn met een nieuwe plaat. En die plaat heet It's Hard. Ze zijn onlangs in het Bimhuis geweest. En op deze plaat staan een aantal popliedjes. En ze gaan daarmee eigenlijk terug naar de traditie, hoe ze ooit zijn begonnen, popliedjes te vertalen naar hun pianotrio sounds. We gaan nu nog een keertje kijken naar Nederland. Een bandje van de oorspronkelijk Belgische pianist Daan Demeyer, die op het Conservatorium van Amsterdam heeft gestudeerd. En zijn bandje heet Brainchild. En we luisteren naar de track The Winding Way.

Brainchild met The Winding Way. We blijven nog even in Nederland. Een track van een duo, Even Zanne heette ze. Zanne Huibrechts, zangeres. Iran Haeve, gitarist. Aangevuld met Itai Wijsman op Iwi en Philippe Lem op drums. En we luisteren naar Stil van de gelijknamige plaats.

Even Zanne met Still. En dan gaan we nu ook alweer naar de laatste track van deze uitzending. En dat is een track van Chris Cheek, saxofonist. Een van mijn persoonlijke helden. En hij is onlangs ook in Nederland geweest. We draaien de track Wijn van zijn gelijknamige plaat Wijn uit 1999. Met een hele jonge Brad Meldow, een hele jonge Kurt Rosenwinkel en een hele jonge Matt Penman. En ook een nog best wel jonge Jorge Rossi op drums. Veel plezier, Chris Cheek met Fine.

Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Jazz Not Jazz Radio hier op de Concertzender. Mijn naam is Steven Kruiswijk. Vandaag is het 14 februari 2017, oftewel het is weer Valentijnsdag. Dus het leek me leuk om een aantal nummers uit te zoeken die een beetje in het laag tempo sensuele spectrum van de muziek zijn. Waaronder een aantal nummers van Amerikaans kwartet genaamd Butcher Brown. Daar horen we nu al een stuk van, het heet Stroke. Verder heb ik een drietal nummers uitgezocht van Australisch collectief genaamd Hiatus Coyote. Van hun laatste album Choose Your Weapon. Verder hebben we een lang nummer van Herbie Hancock, Butterfly. En als laatste eindigen we met een van de meest sensuele platen uit het R&B spectrum. Plaat uit Voodoo en daar van D'Angelo en daar gaan we drie nummers van luisteren. We beginnen nu echter eerst met Hiatus Coyote en het nummer The Lung. Zie de website voor meer details.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom luisteraars, dit is Jazz Not Jazz met Felix Slamer. Vandaag een keer veel muziek en weinig tekst. Voor de volledige playlist, inclusief albuminformatie, kijk op de website van de Concertzender. Heel veel luisterplezier.

0: doen, zeg maar.
1: Ja.
0: Zou het daardoor kunnen dat, zeg maar, dit soort melodieën ook een soort van vrijer geworden zijn? Dat er een soort van, ja, dat jazz gezorgd heeft voor een grotere vrijheid in melodische dingen?
1: Ja, dat, ja, zeker. Dat denk ik wel.
0: Hmm.
1: Daar is dit dan wel weer een soort voorbeeld van. Het is natuurlijk wel, misschien denken heel veel mensen, joh, waar heb je het over? Dit is wel heel erg uit zijn verband getrokken.
0: Ja.
1: Maar ik hoor toch echt wel dingen in dit liedje die, weet je wel, die niet standaard in veel muziek worden gebruikt. Bijvoorbeeld eindigen op de negen,
0: yes,
1: en niet, ja, op de terts.
0: Ja.
1: En dat blijven en dat niet oplossen.
0: Uh-huh.
1: Dat is heel erg iets wat spanning oplevert. Waardoor, yes, waardoor je eigenlijk wil dat het oplost, maar het lost niet op.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat is iets wat jazzmuzikanten ook altijd hebben onderzocht, natuurlijk.
0: Ja.
1: En dan, weet je wel, met target note, dat soort termen wil natuurlijk zeggen dat je als je een solo speelt, dat je op een zwaar maatdeel eindigt op een target note. Dat is dus een noot in het akkoord. Een,
0: ja,
1: hele belangrijke. Het liefst de terts of de kwint.
0: Uh-huh.
1: En niet de grondtoon ook nog.
0: Juist.
1: Maar ja, om dat juist niet te doen, geeft natuurlijk spanning.
0: Yes, ja, ja, ja, ja, ja.
1: En dat is in dit geval ook wel zo dat. Dat je daar, ja, op die noot, dat, ja, is dan de negen.
0: Precies.
1: Ja. Dus in die zin denk ik dat wat jij zegt, dat heeft er zeker aan meegeholpen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Leuk.
1: Alleen, ja, dit is natuurlijk wel echt iets van nu.
0: Mm-hmm.
1: En ik kan me voorstellen dat, ik weet niet, als je het die zanger zal vragen, dat hij dan zegt, oh, I don't know. I know what you're talking about.
0: Wat heb je nog meer?
1: Wat heb ik nog meer? Ja, om ook een element van jazzmuziek wat mij altijd heel erg heeft gefascineerd en nog steeds, is het harmonische,
0: uh-huh,
1: gedeelte daarvan. En ik was daar zo door opgeslokt vroeger dat ik... Het was enigszins van een koude kermis thuiskomen om erachter te komen dat natuurlijk eigenlijk niet is waar het om gaat.
0: Oh ja?
1: Harmonie.
0: Oeps.
1: Oh ja, zegt de pianist die hier aan tafel zit. Nee, het is natuurlijk een heel... Het is het is toch uiteindelijk een vehikel, denk ik, harmonie.
0: Hmm.
1: Ik denk dat het iets is wat natuurlijk een liedje aankleedt. En het is ook iets wat wat heel veel toevoegt aan een liedje.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik weet niet of dat... Je kan namelijk ook met hele eenvoudige harmonie ook echt iets zeggen.
0: Ja, ja.
1: Dus uiteindelijk is misschien dat wel waar het om gaat. De kracht waarmee je iets over wil brengen.
0: Ja, ja.
1: In ieder geval, nou ja, om zonder nou heel erg abstract en filosofisch te gaan worden...
0: Ja.
1: Harmonie is toch altijd iets wat mij heeft gefascineerd aan jazzmuziek. En, mm-hmm, en daarom heb ik ook altijd heel erg van Steely Dan gehouden.
0: Mm-hmm.
1: Want die gebruiken dat heel veel.
0: Ja.
1: En voor mij is dat een... waarom ik daarop kom is eigenlijk omdat... Als je het vraagt aan een argeloze luisteraar... die, mm-hmm, niet per se muzikale achtergrond heeft...
0: Mm-hmm.
1: Die zal niet zo snel vallen voor een hele mooie harmonische progressie.
0: Hmm.
1: Dat is in ieder geval iets wat ik heb ervaren in het, weet je wel, in de afgelopen tijd.
0: Uh-huh.
1: Dat eigenlijk iets is wat een beetje is weggelegd voor muzikanten. Om daar heel erg op te kicken.
0: Ja, ja, ja. Ondertussen begint het lekker hard te regenen.
1: Ja, heel gezellig. Maar dit is mijn ervaring. Ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt. Maar...
0: Ja, het fascineert dat het natuurlijk het verschil tussen wat mensen echt kunnen benoemen, kunnen herkennen als zijnde een,
1: ja,
0: complexe harmonische progressie en zo. Ik moet zelf denken, ik zag in je lijstje staan ook het nummer van Level 42.
1: Ja.
0: Ik ben vorige week naar ze toe geweest in het paard.
1: Oh ja.
0: En het viel me op dat daar het publiek daar is, nou, ziet er niet uit als, zeg maar, een soort van kunstzinnige fijnproevers.
1: Nee.
0: Maar ze waarderen die muziek wel echt onwijs. Weet je?
1: Ja.
0: Dat is ook best wel, ik vind het best wel fijnproevers. Funk, pop-funk, zeg,
1: ja,
0: maar. Wat ook,
1: ja,
0: best wel veel harmonische complexiteit heeft.
1: Ja. Zeker die oude dingen.
0: Ja.
1: Ja. Maar ze hebben ook wel echt liedjes, hoor. Die echt wel gewoon melodisch heel sterk zijn.
0: Mm-hmm.
1: En Mark King is natuurlijk niet een geweldige zanger. Maar wel heel typisch en heel eigenzinnig. Ja. Of zo. Dus hij is wel heel herkenbaar of zo daardoor.
0: Maar goed, ja, welk nummer van Steely Dan wilde je laten,
1: ja, doen? Dat vind ik onwijs moeilijk. Want ik zou wel een hele aflevering over Steely Dan kunnen maken.
0: Ah, ja.
1: Want dat is echt...

0: Dat blijft voor mij als een soort rode draad door mijn muzikale carrière lopen.
1: Ja, ik kan me voorstellen.
0: Daar ben ik verliefd op geworden toen ik een jaar of 13 was of zo, denk ik. Die muziek heb ik voor het eerst, hoorde ik The Nightfly van Donald Fagen. En toen ben ik terug gaan zoeken. En toen had de vader van een vriend van mij had Asia op plaat. En die mocht ik een tijd lenen. En dat was echt een hardcore popmuziekliefhebber.
1: Mm-hmm.
0: En die zei tegen mij, ja, er staan 3 nummers op 1 kant. Dat kan nooit goed zijn. Wat ik een hele mooie uitspraak vond. Maar het maakte mij juist nieuwsgierig.
1: Ja.
0: En dus die plaat heb ik wel redelijk grijs gedraaid. Ik wilde het nummer Asia, vind ik prachtig, maar het is ook misschien een beetje lang.
1: Mm-hmm.
0: De ander die in mij opkwam, waar ik altijd echt onwijs op blijf kicken, is het gewoon het liedje Gaucho. Mm. Van de plaat Gaucho. Dus bij deze Gaucho.

0: good old Steely Dan.
1: Ja, te gek.
0: Ja. Dat blijft een voor mij een grote liefde.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb me wel eens laten vertellen dat dit nummer bijna niet op de plaat terecht is gekomen. Omdat Walter Becker en Donald Fagen het niet goed genoeg vonden wat er was gespeeld.
1: Hmm.
0: En toen is uiteindelijk de producer na een nacht knippen en plakken. Wat toen nog echt knippen en plakken was met band en zo. Hebben ze uiteindelijk toch iets ervan weten te maken waar ze weer mee verder wilden bouwen.
1: Stelletje perfectionisten.
0: Ontzettend. Aha. Er zijn nog steeds mensen die deze plaat, die gemaakt is in 1979, nog steeds gebruiken als een audio checker.
1: Ja, ja, referentie.
0: Referentie. Ja. Dat is natuurlijk vrij knots voor een plaat die zo oud is.
1: Nou ja, kwaliteit is kwaliteit.
0: Ja, zeker. Maar ik bedoel, er is in de tussentijd natuurlijk heel veel gebeurd qua wat er allemaal mogelijk is. Mm-hmm. Weet je wel? Als Becker en Fagen in die tijd dat allemaal hadden kunnen gebruiken. Zij wilden namelijk toen altijd het nieuwste van het nieuwste en het beste van het beste. Weet je?
1: Ja.
0: En dat was toen nog echt best wel moeilijk. Heel veel dingen waren echt heel moeilijk nog in die tijd. Mm-hmm. Waar je nu niet meer over nadenkt. Dat was toen een heel gedoe.
1: Ja. Ja. Zet je pioniers ook. Dus dat
0: ja, ook. Jazeker. Zijn echt pioniers geweest, denk ik.
1: Hm. Ja. Waar zullen we nu eens naar gaan luisteren?
0: Waar zullen we eens naar gaan luisteren? Wat ik graag nog wil laten horen is iets van een hele grote held van mij.
1: Oké. Okay.
0: En dat is Herbie Hancock. En grappig genoeg heb ik hier best wel veel dingen van pianisten die ik laat horen.
1: Zit je gewoon in de kast of zo als pianist?
0: Wie zal het zeggen?
1: Misschien is het een mooie gelegenheid voor jouw coming out vanavond.
0: Ja, ik ben eigenlijk toch in mijn hart pianist. Ja. Nee, maar ik ben wel altijd gefascineerd geweest door dat instrument. Ja, want het is natuurlijk een harmonisch instrument bij uitstek.
1: Mm-hmm.
0: Alhoewel gitaar ook absoluut zijn kwaliteiten heeft. En op een hele andere manier eigenlijk voor harmonie kan zorgen dan de piano.
1: Mm-hmm.
0: En toch ben ik eigenlijk wel heel blij dat ik gitaar speel. Want ik hou ook echt heel erg van gitaarmuziek.
1: Mm-hmm.
0: Maar Herbie Hancock is ook iemand die natuurlijk, nou ja, die harmonie heel erg gebruikt. En dat doet hij op heel veel verschillende manieren. Als improvisator natuurlijk ook. Maar het stuk wat ik wil laten horen is eigenlijk juist meer een compositie. Waar ik door achterover geblazen werd.
1: Mm-hmm.
0: En dat is van de plaat Mr. Hands. En dat nummer heet Spiraling Prism.

0: Ja, koning Herbie in zijn goede tijd.
1: Tja. Ja, wat een invloed heeft die gast toch gehad, hè? Op dit soort platen.
0: Ja, ontzettend. Ja. Hij was ook altijd een van de eerste die al die meuk had, volgens mij.
1: Ja.
0: Ja, Joe Zawinul kon er ook wat van in die tijd. Maar die maakte natuurlijk toch wel wat andere muziek.
1: Ja.
0: Die was minder, volgens mij, bezig met groove. Ja, ja. Wel met groove op zich, maar niet met groove muziek dan Herbie of zo.
1: Ja. Ja, Herbie was meer toegankelijk en Zawinul wat meer complex of zo. Ja,
0: experimenteel. Die was wel altijd het experiment aan het opzoeken.
1: Ja.
0: Ja. Ik wilde nog een paar dingetjes laten horen.
1: Ja.
0: En één aspect van jazzmuziek, het begint weer gezellig te regenen. Eén aspect van jazzmuziek wat heel erg leuk is daaraan, is dat je een soort vrijheid hebt. Dat je vrij bent om te doen wat je wil op het moment zelf.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk een soort essentie voor jazzmuzikanten.
1: Ja.
0: Die willen dus eigenlijk ook altijd wat anders doen, het liefst.
1: Uh-huh.
0: Dat is natuurlijk ook een soort creatief ei willen leggen.
1: Ja.
0: Met als risico dat je dus de ene keer helemaal te gek speelt en de andere keer is het helemaal kut. Want als het niet lukt wat je wilt doen, of de vibe is er niet, dan ja, en soms ligt het zomaar aan iets wat je niet kan. Ik wil iets laten horen wat niet per se heel vrij is, omdat ik ben zelf niet zo'n hele grote liefhebber van echt free jazz-achtige dingen. Want
1: ja,
0: ik hou toch altijd wel van een soort, ja, een kader waarin het zich afspeelt. En dat maakt mij misschien ook wel dat ik niet zo'n... Ik hou ook heel erg van liedjes met partijtjes. En dat je dat dan gewoon altijd zo speelt. Omdat dat gewoon bij dat liedje hoort.
1: Ja.
0: Maar wat ik wil laten horen is iets van de Meters. En die gasten die hadden toch in hoe specifiek ze zetten spelen, wat ze doen, hadden ze toch heel veel vrijheid in hoe ze het spelen, vind ik. En het heeft een soort van heel erg speelsheid. Het is echt een bandje wat heel erg lekker met elkaar speelt.
1: Mm-hmm.
0: En ook doordat ze met elkaar spelen, dat het altijd dat is. Het rammelt en het weet je wel, het is net niet helemaal tijd, maar dat is juist zo te gek eraan, vind ik.
1: Mm-hmm.
0: En dus ik wil het volgende nummer laten horen. Dat heet Pungee.

0: Ja, lekker hoor.
1: Ja,
0: het syncoperen is natuurlijk ook een essentieel ding, of niet?
1: Van jazzmuziek.
0: Ja, is dat niet ook een overlap tussen dit en jazz? Uh-huh.
1: Ja, misschien wel. Dat is eigenlijk helemaal niet iets waar ik... Nou, ik denk dat syncopische dingen ook wel in heel veel andere muziek eigenlijk gebruikt worden. Maar wat wel een essentieel ding is aan deze muziek is de timing en de groove. En ik bedoel, ja, dit groove natuurlijk als een man.
0: Ja.
1: Ik denk dat er bijna niemand dit kan horen zonder even zo met zijn hoofd te doen.
0: Precies, ja.
1: Dit is gewoon zo diep. Ik vind het echt ongelooflijk hoe die gasten met elkaar dat neerzetten.
0: Heel tight.
1: Maar ook een soort heel vrij. Want het zit helemaal niet echt per se bovenop elkaar of zo. Maar het is gewoon met elkaar zo'n lekker... Ja, het smeert gewoon allemaal. Heel gaaf, echt. Ja, ik ben er dol op. Ik vind dat helemaal te gek, de Meters. Ja, ik wilde nog iets laten horen wat ook vrij... hebben we de jazz-liefhebbers nog bij ons, dames en heren?
0: Hallo.
1: Wijk ik erg af?
0: Nee hoor, ik vind het te gekke muziek.
1: Die Hancock is natuurlijk wel midden in de jazz, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Nou, is er een andere artiest die helemaal niet als een jazzmuzikant wordt gezien... maar die wel die vrijheid af en toe nam... zeg maar, van het improviseren en zo. En ook speelde met iemand, met zijn drummer, was ook een jazzmuzikant van oorsprong.
0: Mm-hmm.
1: En dan heb ik het over Jimi Hendrix.
0: Oeh.
1: En die speelde met Mitch Mitchell. Dat was zijn drummer. Mm-hmm. En dat was van oorsprong eigenlijk gewoon een jazzdrummer. Dat is ook wel te horen in de manier waarop hij soms vrij speelt. Dus ook, weet je wel, hij laat het gewoon allemaal een beetje gebeuren en... Zijn grote held was geloof ik Buddy Rich, weet je wel.
0: Ja, ja.
1: Maar Jimi Hendrix is natuurlijk eigenlijk heel belangrijk geweest voor de gitaar en voor de rockmuziek en dat soort dingen.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ik vind dat hij in deze track toch best wel... het is wel echt een liedje en het heeft afspraken en het is allemaal vast en zo. Maar als hij dan op een gegeven moment gaat soleren, dan wordt het wel... Het is wel maar één akkoord, dus het is wat dat betreft harmonisch weer niet uitdagend. Maar het is wel uitdagend in de zin van... avontuurlijk, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Die track heet Manic Depression.

0: Ja, te gek zeg. Lekker walsje.
1: Ja.
0: Maar ook echt, maar zeker die drijvende kracht van het ride cymbal. Is ook echt een, wel een typisch soort van jazz element, zeg maar.
1: Ja.
0: Een jazz met hele grote ballen, zeg maar. Dit.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Jazz met rock ballen. Ja. Eigenlijk een soort jazz rock avant la lettre.
0: Ja.
1: Ja, want dit is toch
0: een drijvende push, gewoon echt heerlijk.
1: Ik weet niet wanneer dit is. Ik denk 1967 of 68.
0: Ja?
1: Zoiets.
0: Ja.
1: Misschien iets later, 69. Nou ja, Hendrix zijn grote tijd is maar 4 jaar geweest. Hè?
0: Oh ja.
1: Eigenlijk van 66 tot 70. 70 was hij dood. Ongelooflijk, hè, die man.
0: Ja.
1: 27 jaar. En hier was hij dus nog maar 5 of 26. Ja, dit is wel... Ik vind ook wat... Dat is misschien nog wel een punt wat ik misschien nog een keer wil maken. Dat eigenlijk alle muziek, je kan het in een hokje scharen, je kan er iets van vinden, je kan er wat over zeggen wat het voor soort muziek is, maar als het binnenkomt, dan is het gewoon, daar gaat het om.
0: Ja.
1: Dat is gewoon wat het allemaal met elkaar verbindt, wat mij betreft. Ja. Deze dingen die ik ook allemaal heb laten horen, komt bij mij allemaal binnen.
0: Ja.
1: En het kan best zijn dat dat niet bij iedereen zo is. Dat laat ik aan de luisteraar natuurlijk.
0: Maar komt het op een andere manier binnen dan Bach, bijvoorbeeld?
1: Ja, nou, dat hangt ervan af wie het speelt ook, denk ik.
0: Maar even in algemene termen gezien, zeg maar, van als we dus even Bach nemen als iets wat gewoon echt helemaal voor de jazz zit.
1: Ja.
0: Alhoewel ik wel weer van vele jazzmuzikanten heb gehoord dat, als je goed wilt jazz, is het goed idee om veel Bach te studeren. Maar,
1: ja.
0: Maar zit er een soort van... een soort van braafheid of een soort van strakheid in die muziek van tevoren die er later... Is er een soort van luikje open gegaan met de jazz, zou je dat kunnen zeggen? Van een extra soort van levens...
1: ja.
0: Ding?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat voor de jazzmuziek was het natuurlijk helemaal niet zo... Ja, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Ik gok maar wat. Maar voor de jazz, voordat er jazzmuziek werd gespeeld... En dat is natuurlijk eigenlijk al in de jaren 20, hè, als je het wel bekijkt. Daar waren natuurlijk al die New Orleans orkestjes die gewoon liedjes speelden met een brass-achtige situatie op straat.
0: Mm-hmm.
1: En, maar het hele element improviseren op een thema, dat bestaat waarschijnlijk al heel lang. Alleen hebben wij dat natuurlijk nooit kunnen horen. Omdat dat nooit is vastgelegd.
0: Zou het, ja?
1: Ik denk dat dat wel al heel lang bestaat.
0: Ja, op zich is het verzinnen van een melodie is ook al improvisatie natuurlijk. Of je zou kunnen zeggen, improvisatie is gewoon real-time melodie bedenken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk ook een daar kan je ook een heel boek over,
0: ja.
1: over schrijven, wat dat nou eigenlijk is. Maar ja. Ik denk dat in de vorige eeuw jazzmuziek wel heel veel betekend heeft voor dat aspect, voor de vrijheid in muziek.
0: Ja.
1: En dat zo iemand, weet je, als iemand als Ornette Coleman, Die dan, weet je wel, een soort de voorvechter was van de echte free jazz.
0: Mm-hmm.
1: Dus gewoon maar iets gaan doen en kijken waar je uitkomt.
0: Ja, ja.
1: Echt from scratch.
0: Ja, ja.
1: Ja, en dus ook gewoon teringhering maken.
0: Juist.
1: Soms.
0: Ja.
1: Ja, en dat moet je ook maar gaan doen. En right. Daarmee op een podium gaan staan. En dan op een gegeven moment toch een soort... En die gasten hadden op een gegeven moment ook een concept... Ik heb wel eens zoiets gezien wat wel echt een concept was.
0: Uh-huh.
1: Dat je gewoon herrie maakt en dan voep, op een gegeven moment waren ze er allemaal weer.
0: Ja, ja, ja.
1: Met een thema.
0: Ja. Dus een soort van die ruimte nemen om echt te onderzoeken, te exploreren en daar dan zeg maar nieuwe dingen te vinden.
1: Ja.
0: Een soort pionierswerken dat betreft ook.
1: Ja. Ja. Ja, ja, hij was wel zeker een pionier. Ja.
0: Ja.
1: Ja. En dat wordt ook in popmuziek wel gedaan hoor.
0: Uh-huh.
1: Onder een andere noemer, maar dan in een soort noise-achtige... omgeving, ook met gitaren, oversturingen, rare geluiden en met elkaar een soort groove spelen die de hele tijd langzamer gaat, waardoor je eigenlijk op een gegeven moment bijna gaat ergeren eraan, dat het echt gaat irriteren.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb op school wel een bandje gehad die dat deden, op het conservatorium in Amsterdam waar ik lesgeef, op de popafdeling.
0: Okay.
1: Daar was een bandje die met die noise-achtige dingen in de weer ging. En dat had ook een bepaalde improvisatie-element. Maar die eigenlijk hadden zij strakkere afspraken bijna dan je in eerste instantie zou denken. Als je echt met noise, met herrie, weet je wel. Dus gitaar die... Nou ja, goed, wat ik net zei. Weet je.
0: Ja.
1: Want als je dat interessant wil houden, als je de luisteraar bij je wil houden, moet je toch op een gegeven moment iets doen wat... ja, misschien herkent of zo. Wat ze, ja. Hey, dat heb ik net ook gehoord. Of,
0: ja.
1: Of dat je zoiets onverwachts doet,
0: ja.
1: Dat je daardoor, weet je wel.
0: Want alleen maar onverwachte dingen is too much information.
1: Ja, en alleen maar herrie.
0: Ja.
1: Haken mensen ook af.
0: Ja.
1: Maar ook dat, ook zijn er, er zijn ook volgens mij wel artiesten geweest die dat gedaan hebben.
0: Ja.
1: Kijken hoe snel ze een zaal kunnen leegspelen.
0: Je publiek minimaliseren. Ja. Ook een soort van stoer. Ja.
1: Maar goed, nou ja, Hendrix dus. Wat mij betreft, ja, ik vind hem eigenlijk helemaal niet zo raar in deze
0: context. Nee, zeker niet. Nee.
1: Nou, wilde ik eigenlijk nog wel iets van mezelf laten horen.
0: Ja, leuk.
1: En dat heeft... ja, eigenlijk helemaal niks met jazz te maken. Behalve dan dat ik harmonisch daar wel uit geput heb soms.
0: Een septiem speel af en toe.
1: Ja, precies. Als je het zo wil noemen. Ja.
0: Een septiem.
1: Een septiem. Wat leuk. Ja, ja. Is dat dan een definitie? Ik weet het niet. Er is genoeg. Er zijn genoeg. Het blijft moeilijk, hè, om hier een soort... Zo wetenschappelijk over... Op een gegeven moment wordt het zo wetenschappelijk.
0: Nou ja, je kunt gewoon... het is in ieder geval goed voor vage radiodiscussies. Dus dat
1: blijkt maar weer. het liedje wat ik wil laten horen is... dat heet Ever Be. En dat heb ik al heel lang geleden gemaakt. En ja, wat heeft het met jazz te maken?

0: Arto, dankjewel. Interessante lijst.
1: Graag gedaan. Superleuk.
0: Succes met al je dingen. En,
1: dankjewel.
0: Wellicht tot de volgende keer.
2: Dit is de Concertzender. Jazz Not Jazz Radio. In deze uitzending van Jazz Not Jazz hoort u de beste tracks van 2016, althans volgens Jasper van der Minne, de samensteller van dit programma. De grootste verrassing in deze lijst is trompetist en producer Joseph Lineberg uit Los Angeles. Met rappers als Kendrick Lamar en Snoop Dogg heeft hij samengewerkt. Zijn album Astral Progressions is wat Jasper betreft dé plaat van het jaar. Verder hoort u nummers van Bad Bad Not Good, Robert Glasper en zijn visie op de muziek van Miles Davis en Tom York van Radiohead. De volledige lijst van nummers vindt u op de vernieuwde website van de Concertzender. Ik wens u een gezond en muzikaal boeiend 2017 toe en tot volgend jaar.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom, lieve luisteraars. Dit is Jazz Not Jazz met Felix Schlarman. Mijn eerste uitzending in 2017 en we vragen ons maar weer af, jazz or not jazz? Nadat we namelijk tijdens de vorige uitzending naar de nog vrij nieuwe fusionmuziek van de jaren 70 en 80 gingen luisteren, gaan we deze keer op zoek naar muzici die deze periode hebben voortgezet. We gaan beginnen met Mike Stern. Mike Stern, een gitarist, speelde in de band van Miles Davis en heeft daarna een grote solo-carrière begonnen. We luisteren naar een track van zijn cd Voices uit 2001... waar onder andere Richard Bona op te horen is, maar ook Vinnie Kaliuta op drums. We luisteren naar One World.

Ja, dat was One World van Mike Stern. En we gaan door met een andere gitarist die behoorlijk geïnspireerd is door Mike Stern. Namelijk naar gitarist Oz Noy. Een soort van tweede generatie fusion gitaristen. En we luisteren naar Fuzzy. Het is het titelstuk van zijn gelijknamige plaat uit 2007. Te horen zijn onder andere Keith Carlock op de drums en natuurlijk Oz Noy op gitaar.

Dat was Osnoy met Fuzzy. We gaan nu naar een legende, een gitarist die de fusion muziek op zijn heel eigen manier heeft beïnvloed en al in de jaren 70 een eigen stijl heeft gecreëerd. We hebben het over gitarist Pat Metheny. We luisteren naar de Pat Metheny Group na een opname uit 1979, live opgenomen. De plaat heet ook American Garage Live. En het stuk dat we gaan beluisteren heet Cross the Heartland.

0: Thanks for all the salamis, Mark Egan, Dan Gottlieb, for myself, Pat Metheny. Thanks a lot.
1: Dat was Cross the Heartland van de Pat Metheny Group, live uit 1979. Met onder andere Pat Metheny op gitaren en vooral ook op zijn gitaar synthesizers. We gaan door met iets heel anders. We gaan door met een Nederlandse bassist, Thomas Pol uit Rotterdam. Thomas Pol heeft gestudeerd aan CODA's Rotterdam, maar ook gezeten in New Orleans voor een exchange. En daar heeft hij zich laten inspireren door de Zuidstaten muziek, door de muziek uit New Orleans. En vervolgens heeft Thomas een cd opgenomen die heet Thomas Pol in America. En die is in 2016 uitgekomen. En we luisteren naar een track waar Thomas wordt ondersteund door onder andere drummer Stanton Moore. We luisteren naar Secret Gardener.

0: Dat waren in deze jazzy trip-hop mix Gumar Stanley, Nine Lazy Nine met Pound Stretcher, Bad Bad Not Good met Hedron, Nils Petter Molvaar met Wilderness en het laatste stuk was door de Cinematic Orchestra Diabolus. En daarmee besluiten we deze aflevering van Jazz Not Jazz samengesteld.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: Welkom, dit is Jazz Not Jazz. Aan de microfoon, Felix Schlaumann. Zoals altijd, 1 uur lang alleen muziek. Voor meer informatie over deze uitzending gaat u alsjeblieft naar de website van de Concertzender. Veel plezier!

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Wat hebben de jazzmuzikanten Michel Urbaniak en Ursula Dudziak met elkaar gemeen? Hun namen eindigen op Ijak en ze komen beide uit Polen. Vandaag in Jazz Not Jazz het eerste deel over jazz fusion uit Polen. Na de Eerste Wereldoorlog maakte Europa voor het eerst kennis met Amerikaanse jazz. In Polen werd in 1923 het eerste jazzorkest opgericht, het Karaszynski en Katasiek Jazz Tango Orchestra. Maar door het opkomende communisme werd de jazz al snel weer verboden door Stalin. Na de Tweede Wereldoorlog, en weer onder invloed van de Amerikaanse radio, zijpelde de jazz als het ware onder het ijzeren gordijn door. Michel Urbaniak, geboren in 1943 in Warschau in Polen, is violist en saxofonist. Hij begon als kind met viool. Als tiener nam hij saxofoonlessen en sloot hij zich aan bij een Dixieland band. Op een Pools jazzfestival ontmoette hij Andrzej Traskowski, een jazzmuzikant en filmmuziekcomponist. Samen met hem ging Michel in 1962 op tour door Amerika. Eind jaren 60 richtte hij zijn eigen band op met zangeres Ursula Dudziak. Op het Montreux Jazz Festival van 1971 wordt Urbaniak uitgeroepen tot beste solist en krijgt de Grand Prix. Hij krijgt een beurs voor het conservatorium in Boston en besluit in 1973 voorgoed te gaan wonen in Amerika samen met partner Dudziak. In 1974 brengt hij het album Fusion uit. Bijzonder aan dit album is het virtuoos samenspel tussen de stemkunst van Dudziak en de viool van Urbaniak. Nu uit albums van Michel Urbaniak, de albums Fusion, Fusion 3 en Buddy English.

Dit is de Concertzender met deel 1 van Poolse Jazz Fusion jaren 70. Urszula Dudziak, geboren in 1943 in Polen, is een jazzzangeres. Ze begon haar carrière in 1958 als zangeres in de band van Krzysztof Komeda. In 1964 ging ze samenwerken met Michal Urbaniak. Er volgden vele albums, een huwelijk en twee dochters. Dudziak heeft verder samengewerkt met bekende jazzartiesten als Archie Shepp, Gil Evans en Bobby McFerrin. Nu nummers van de albums Heritage, Fusion 3 en Future Talk.